0: afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dit is de Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering, omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na een ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Job en Martijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
3: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... Niet echt overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
2: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Hellegteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
3: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
2: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: Stellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de begrotingsgesprekken die verlopen niet zo vlot. Dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
2: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
1: De politie heeft een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthaal-Helchteren in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een huis. Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel materiële schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die er kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. De Amerikaan Brandon McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. McNulty kon het achteraf wel niet geloven dat hij gewonnen had en zei dat hij er nog grapjes over maakte met zijn vrouw.
3: No, I mean, we talked about it. I made some jokes to my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle. And I guess today miracles happened.
1: De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was dan weer de beste Belg, maar dan wel op de 12e plek. Wout van Aert werd 28e. In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Het werd daar 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na een eerder gelijkspel tegen Nederland. Het begint nog bewolkt, met in het loop van de dag voornamelijk in het westen hier en daar nog kans op een bui, maar daarna af en toe opklaringen en temperaturen rond 24 graden. Morgen wordt het wel vrij zonnig en ook echt wel warm, tot 30 graden dan.
4: De Tijdloze. Dit is De Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is een lek geweest.
2: Oei!
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
0: De tijdloze.
11: Het is 7 uur. Goedemorgen.
12: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar €2 miljard. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen nog samen, maar de minister-president Matthias Diependalen zit nu opnieuw met elke partij apart samen omdat de gesprekken moeilijk lopen. Dan lijken de ministers het wel over enkele maatregelen al eens te zijn. Dat zegt VRT Nieuwsjournalist.
13: De tijdloze live.
12: We zaten tot een half uur geleden met z'n allen nog samen, maar de minister-president Matthias Diependalen zit nu opnieuw met elke partij apart samen omdat de gesprekken moeilijk lopen. Dan lijken de ministers het wel over enkele maatregelen al eens te zijn. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
14: Een heel concreet ding dat wel al vast

0: De Tijdloze live.
1: Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Er is een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen Helchter in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom gegooid naar een huis. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringende maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat zij daarvoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg voorrang krijgt, vertelt ze.
2: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op één maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
1: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Er wordt vandaag ook een campagnelied gelanceerd. De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van donderdag 18 tot en met woensdag 24 december. En de Amerikaan Brandon McNulty is verrassend wereldkampioen wielrennen gewonnen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek en die was zwaar teleurgesteld.
3: Geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel, niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: Wout van Aert, die werd 28ste. Het begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan.
4: De Tijdloze staat op.
5: Joris Hessels.
6: Goedemorgen op deze maandag. Hopelijk heb je een geweldig weekend achter de rug met heel veel muziek en heel veel zon. En die zon die gaat nog wat van de partij zijn vandaag en de laatste dagen van september. Het is trouwens die day voor de begrotingsgesprekken. Ik stel voor dat jij gewoon wakker wordt en dat ik muziek speel om de week goed op gang te knallen. Wat denk je? Muziek van Blur en Girls and Boys. Welkom.
5: De Tijdloze.
4: De Tijdloze.
5: De Tijdloze staat op.

Een vrolijk begin van de maandag getekend. Blur, Girls and Boys, Rise and Shine. Een zeer, zeer goede morgen. Vandaag is het op de kop 35 jaar geleden dat Miles Davis gestorven is. Eén van de grensverleggers in de wereld van de jazz. Een van de grootste namen in die wereld. Ik ben zelf niet de grootste jazzkenner, moet ik eerlijk toegeven. Maar een album dat ik heel vaak opzet is van zijn hand. Kind of Blue heet hij. Klassieker en zoals de tijdloze echt niet kapot te krijgen. De best verkochte jazzplaat ooit. Nog altijd de dag van vandaag. En het laatste stuk van zijn leven ging de jazzman Miles Davis zich wat meer op pop focussen en zelfs wat covers spelen. En dit is er eentje van Michael Jackson. Geniet van Human Nature door de jazzmeester Miles Davis.

Ik stuur het met veel plezier naar de begrotingsgesprekken Chemistry en Semisonic. En ik ga je graag meenemen naar 1981, meer bepaald naar 28 september, vandaag 45 jaar geleden dus, als de Britse band rond Dave Gahan, Depeche Mode, voor het eerst in ons land staat. In Disco Rouge in Brussel is dat. En ze spelen dit nummer en De Pannen van het Dak. Het is het begin van heel veel machtige concerten in ons land. Ik presenteer u graag Depeche Mode en Can't Get

0: Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Een zeer goede morgen. Heel fijn dat je luistert. Wil je graag een plaat horen die je echt wakker maakt vandaag? Laat het weten via de tijdloze op VRT Max. En dan breng ik dat met heel veel plezier in orde.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

0: Je hoorde Madonna en Like a Prayer en mijn gebeden zijn verhoord.
1: De tijdloze staat op.
0: Want ik heb heel veel reactie gekregen op mijn vraag. Kies een plaat om wakker te worden. En Philippe heeft dat gedaan. Philippe, goedemorgen.
2: Joris, een goedemorgen. Hey.
0: Alles goed met jou?
2: Oh, zeker. Ja.
0: De maandag goed gestart?
2: Ja, maar het moet nog beginnen. Hè. Ik bedoel, het is nog vroeg. Hè,
0: dus, ja, het is dat. Dus dat was ook de insteek om jou te bellen. Dat ik een plaat mag spelen om jou wakker te maken op deze maandag 28 ja. september. Dus ik hou mij aan mijn woord. Welke plaat mag ik spelen, Philippe?
2: Ik ben een heel grote fan van de Tijdloze ook, moet ik eerlijk al toegeven.
0: Ah, dat doet ons plezier.
2: Ja, maar die muziek komt iets minder voor. Dus, ik heb gekozen voor Enjoy Your Life van Romy.
0: Oké. Okay.
2: Romy, een van de helft van The XX in feite.
0: Ja.
2: Een paar jaar terug had ik haar solo-album gekocht en dat nummerke stond daarop. En ja, dus qua tekst is het niet echt hoogstaand, maar het is echt een happy dance-nummer in feite zo'n beetje.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb dat gelinkt aan mijn wekker en nu zag ik iedere keer happy open.
0: Dus dat is het nummer waar jij echt effectief elke dag mee wakker wordt?
2: Ja. Ja, dat klopt.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Ah, ik hoop dat je dat ooit live kan zeggen aan haar. Dat je gewoon elke dag wakker wordt met Romy, Enjoy Your Life. Ik ga dat met veel plezier draaien. Speciaal voor jou.
2: Maar niet iedere dag rocks, hè, zoals ze dat zeggen. Hè. Dus, nee. Maar kijk, dat helpt toch een beetje dat nummer. Dus absoluut.
0: Ja, wel, ik mag hopen dat het jou ook lukt om er een fantastische maandag van te maken. Zijn er plannen vandaag?
2: Ik heb een vrije dag, dus ik ging naar keer even richting kust gaan om wat uit te varen en zo en allemaal. Dus,
0: wel, dat is een heel goed idee. Ik heb dat gisteren ook gedaan en het heeft mij heel veel deugd gedaan. Dus ik hoop dat dat voor jou ook het geval is. Ik geef jou op de tonen van Romy ook heel veel energie richting de zee vandaag. Philippe, fijne maandag. Hè. Dit is Romy, speciaal voor jou.
2: Joris.
0: Yo.
2: Tada.
1: De tijdloze. De tijdloze staat op.

0: speciaal voor de luisteraar Dominique, omdat hij wel houdt van een goede gitaarriff. Wel, dan kom je goed aan je trekken met Dire Straits en Sultans of Swing.
1: De tijdloze staat op.
0: Vrijdag was een hoogdag voor muziekliefhebbers en vooral de U2-fans. We maakten hier op de tijdloze heel de dag tijd voor U2. Dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Ze bestaan 50 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. We hebben een trip weggegeven naar Dublin. En daar, in Dublin, was vrijdag ook veel te doen. Want de jongens hebben Dublin echt op stelte gezet. Ze zijn ook teruggegaan naar de school waar ze elkaar ooit ontmoet hebben.
2: It was so amazing to play here today. This is not an audience that we would normally play to because they're far too young, but it was just that vibe, but there was an understanding between the band and the audience that, you know, or the students, that we shared something that they didn't really understand, but we felt we did, and that they were part of something that is such a big part of who we are. So it was absolutely so much fun, really enjoyed it.
0: Je hoorde de drummer Larry Mullen Jr. Vrijdag hebben we ook een top 10 gemaakt van U2-nummers door jou gekozen. En dit is het ultieme U2-nummer. Volgens jullie, dit is bij deze One and U2.

0: Door jullie verkozen als het ultieme U2-nummer. One, hoorde je. Wil je die top 10 nog eens herbeleven? Dat kan allemaal. Gewoon de tijdloze volgen op VRT Max. En daar kan je gewoon alles vinden. En nu is het aan Koen Wouters voor zijn favoriet uit de tijdloze 100.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
4: De Max, die had ik nog niet.
3: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
4: Insane, die had ik nog niet.
3: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
5: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: De tijdloze.
1: 1 uit de 100.
11: Ik ben Koen Wouters. Van alle nummers die ik had willen en kunnen aanduiden uit de top 100 van de tijdloze, is er eentje waar ik toch elke keer helemaal wild op word. En dat is Killing in the Name van Rage Against the Machine. Alsjeblieft, drop the mic.

0: Ja, en we zijn allemaal wakker dankzij de keuze van Koen Wouters. Rage Against the Machine en Killing in the Name.
1: De tijdloze staat op.
0: Als je nu 3 platen in je bezit moet hebben, dan is er eentje die niet mag ontbreken in je collectie, volgens mezelf. Ik heb het over de ultieme plaat van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life. Dat is een album, daar staat voor iedereen muziek op. Echt waar, voor elke mood, voor elk seizoen. Echt een waanzinnige plaat. Het bestaat 50 jaar dit jaar en gaat ze ook live spelen eind oktober in Europa. Als je daarbij kan zijn, dat gaat fantastisch zijn. En uit die plaat geef ik vandaag I Wish. Voilà. Zonder dank.

Ja, ik ben officieel jaloers op alle mensen die tickets hebben voor dat concert in Amsterdam, waar Stevie Wonder die plaat Songs from the Key of In the Key of Life integraal gaat spelen, waar deze I Wish op staat. Heerlijk. Heerlijke plaat. Ben ik echt helemaal zot van. Stevie Wonder en I Wish. Gisteren was er een heel vreemd beeld in het nieuws. Een van de massive attackers, Robert El Naya, zat op een brug terwijl hij protesteerde om aandacht te vragen voor de oorlog in Gaza. Dat doet hij wel vaker, maar de agenten probeerden hem daar weg te halen met zachte hand. Maar de frontman van Massive Attack blijft onverzettelijk en wordt dan toch opgepakt. Dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Je hoort ze hier nog eens met Unfinished Sympathy, Massive Attack.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België.
7: Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: De tijdloze.
9: Het is 8:00. Goedemorgen.
10: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Matthias Diependalen vergadert er al de hele nacht over. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen niet uitraken. Er zijn wel al enkele dingen die we wel weten, dat zegt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
11: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. En ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens. Eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
10: Tegen 2:00 deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg eerst komt, vertelt ze.
12: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben.
5: De tijdloze live.
10: Medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg eerst komt, vertelt ze.
12: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat dat kost.

0: De Tijdloze live.
1: Groen in huis, zodat hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
2: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Madonna pakte 7 van haar 13 nominaties, waaronder die voor Artiest van het Jaar voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter aan Bring Your Love. Taylor Swift won dan weer 3 awards, waaronder die voor de video van het jaar, voor The Fate of Ophelia. En ze droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die vorige maand stierf.
3: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person, without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
2: En de Amerikaan Brandon McNulty is in Canada verrassend wereldkampioen wielrennen geworden. De Nederlander Mathieu van der Poel die pakte brons en hij was heel blij.
4: Ik heb de koers gereden hoe ik het wou doen. Altijd ja, anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk ja, scheelt het niet zo heel veel.
2: Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Het begint bewolkt, met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. Maar in de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt de beste dag van de week. Vrij zonnig en warm ook tot 30 graden.
5: De Tijdloze staat op.
6: Joris Hessels.
7: Goedemorgen op deze maandag. Hoe gaat het? Laat het mij eens weten. Ik voorzie je van goede muziek terwijl je opstaat of begint te werken. Het mag allebei of gewoon allebei tegelijk. Ondertussen gaan onze ministers de laatste hand leggen aan die begroting. Want om 2 uur begint de septemberverklaring van Matthias Diependalen. Heel benieuwd. Maar zover zijn we dus nog niet. We gaan beginnen aan die Manic Monday. Een zeer goede morgen.
6: De Tijdloze.
5: De Tijdloze staat op.

0: Even naar gisteren, want gisteren helaas geen tweede medaille voor onze Remco. Op het WK wielrennen in Canada, hij eindigde 12e, had een beetje een off day ook, maar Mathieu van der Poel, die dan weer niet, want hij maakte het daar nog heel spannend. Maar de eindzege was uiteindelijk voor de Amerikaan Brandon McNulty. Voor mij een relatief onbekende, maar voor de wielerliefhebbers waarschijnlijk niet. Speciaal voor hem haal ik de boss uit zijn bed.
1: McNulty op kassen worden.
2: Gevaarlijk. Gevaarlijk. Niks,
3: een geweldige koers gereden. Daarachter gaat Nederland met Petersen punten voor de medailles. Maar Brandon McNulty is wereldkampioen. World champion in Montreal. Net over de grens.

0: Ja, het was toch schrikken na het nieuws dat deze Michael Kiwanuka zelf deelde op zijn Instagram. Hij zou een aantal maanden geleden een hersenbloeding hebben gekregen en daar nu volop van aan het revalideren zijn. Ik hoop dat hij echt aan de betere hand is. Ik krijg hier zowaar bezoek van een collega.
1: De Tijdloze History. Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
0: En niet zomaar een collega komt mij bezoeken. Stijn van de Voorde komt mij bezoeken. Goedemorgen.
2: Dag Joris, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben heel blij dat je er bent. Het is niet toevallig, want ik zie hier voor mijn neus een boek liggen.
2: Ja.
0: Met daarop in mooie letters, mooi geïllustreerd ook, History. 50 historische gebeurtenissen die tijdloze muzikanten inspireerden. En de auteur luistert naar de naam Stijn van de Voorde. Proficiat met je nieuwe boek.
2: Dankjewel Joris. Ik ben zelf ook heel blij met. Het is heel mooi, het is niet mijn verdienste. Maar even goed als hij de vormgeving heeft gedaan, heeft er echt iets heel schoon van gemaakt, waardoor elke pagina ook wel attractief is.
0: Oké, hebben we het woord attractief al gebruikt? Zo vroeg?
2: Ik al twee keer, omdat ik me één keer versproken had wel.
0: Dat is helemaal oké. Ja. Stijn, wat is de insteek van het boek?
2: Wel, ik ben zelf heel geïnteresseerd in geschiedenis. Ik was ooit leraar geschiedenis, heel eventjes. Ik ben ook heel geïnteresseerd in muziek en die twee komen hier een beetje samen. Dus ik vind het prima als een nummer nergens over gaat, maar ik vind het nog interessanter als een nummer een bepaalde geschiedenis heeft of als een bepaald nummer over een specifieke geschiedenis gaat, een moment uit de geschiedenis waarbij een artiest dacht van wauw, dat grijpt mij aan, of ik vind het interessant, of het inspireert mij om daar dan een liedje over te schrijven. En vaak weten we niet eens van die nummers, van die tijdloze nummers, dat die echt gebaseerd zijn op iets wat echt gebeurd is en vaak gruwelijk was, of net heel schoon, of spectaculair.
0: En bij welk nummer is dit idee begonnen?
2: Maar eigenlijk was het bij What's the Frequency, Kenneth? Een nummer van R.E.M.
0: Ja, dat een beetje zo klinkt. Ja. What's the Frequency, een goed nummer van R.E.M.
2: Zeker, en ik ken het nummer al heel lang. Mijn vader heeft ooit een cd gekocht waar dit ook op stond. En ik wist niet dat het echt ergens over ging. Ze hebben ook een album gemaakt, Automatic for the People. En was gewoon gebaseerd op een slogan die ze ergens onderweg zagen. Mm-hmm. Maar wat blijkt nu, het is echt geïnspireerd op een verhaal. Om het kort samen te vatten, er was ooit een nieuwslezer die in 1986 over straat liep. En die wordt ineens aangevallen door een kerel. En terwijl die klop krijgt, roept die kerel, die aanvaller, What's the Frequency, Kenneth? Heel vreemd was dat ook. Ja. En dan gaan we plots een paar jaar verder. Gaan we naar het jaar 1994. En dan is diezelfde kerel, die stapt uit vlakbij een nieuwsstudio. Die stapt daaruit. Die wandelt richting NBC, het gebouw van NBC. Die heeft een lange jas en ook een pistool bij. En die wil daar binnen gaan. Zwat, heel veel gedoe daar. Hij schiet daar ook iemand dood.
0: Okay.
2: En het is diezelfde kerel die dan ook gearresteerd wordt. Ze kunnen die vrij makkelijk arresteren. En wat blijkt nu? Die viseerde nieuwslezers en mensen van NBC. Omdat hij dacht dat er bepaalde kwalijke stralingen naar zijn hoofd werden gestuurd. En hij wilde dat dat stopte ook. Dat was een mens met mentale problemen ook.
0: Okay.
2: En dus die zin komt daaruit. Komt gewoon uit een nieuwsartikel dat Michael Stipe heeft gelezen. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Soms gaat het echt over een slag uit de Tweede Wereldoorlog, of uit de Eerste Wereldoorlog. Het kan ook over de Falklandoorlog gaan, okay, waar de Dire Straits hierover schrijven. Het kan over de dood van Marilyn Monroe gaan, waar zowel Elton John als Lady Gaga als zoveel andere nummers over geschreven hebben. En dat is het coole eraan, dat het vaak over één historisch feit kan gaan, maar dat er uit verschillende genres en in verschillende tijdperken liedjes over geschreven zijn, omdat het iets doet met artiesten.
0: Ja, en die hebt u dus allemaal, of tenminste 50 van die historische gebeurtenissen en die nummers heb je dus verzameld in een prachtig uitziend boek.
2: Ja, en ook een beetje uitgelegd, want bijvoorbeeld, iedereen weet nog wel de Berlijnse muur, dat bestond, maar hoe is die er gekomen? Of de Vietnamoorlog, we weten wel, de Amerikanen die moeiden zich in een oorlog in Azië, maar hoe is die ontstaan en waarom zijn die Amerikanen daar dan ingevlogen? En dan vooral ook, hoe hebben muzikanten daarop gereageerd? Het is een beetje een mix van die twee.
0: Oké, geschiedenis en muziek.
2: Ja.
0: Ja, twee fascinaties in het leven.
2: Ja.
0: Oké. Ik kijk er heel erg naar uit om het tot mij te nemen. En vele mensen met mij. Je hebt ook goed nieuws, want je hebt er een paar exemplaren bij die we mogen weggeven.
2: Ja, als het goed is, kom ik elke dag een vraag stellen.
0: En heel erg graag.
2: Kunnen mensen hebben. Dus ik heb een vraag voor vandaag ook. Dus het gaat over een historisch feit. Dan spreek ik over 30 januari 1972.
0: Mm-hmm.
2: Op dat ogenblik schieten soldaten van het Britse leger, die schieten 13 ongewapende mensen neer in een Noord-Ierse wijk. U2 heeft daar een nummer over gemaakt in 1983, Sunday Bloody Sunday.
0: Mm-hmm.
2: Maar er was een Beatle die dik 10 jaar daarvoor, in 1972, ook al eens een nummer had uitgebracht over exact dezelfde feiten. En dat nummer heet ook Sunday Bloody Sunday. En als je het goed vindt, spelen we dat nummer nu. Kan je misschien de stem van de Beatle herkennen.
0: Okay.
2: En weet dan ook dat de mannen van U2, die vorige week vrijdag heel actueel waren, dat die de titel eigenlijk ook een beetje gepikt hebben van die Beatle.
0: Van die ene Beatle.
2: Ja, okay. Waar ze ook grote fan van zijn, want Bono is altijd een grote Beatles-fan geweest.
0: Oké, okay, we zoeken dus de naam van de Beatle. De oorspronkelijke Sunday Bloody Sunday, tot een een goed einde gebracht heeft, zal ik maar zeggen. Voilà, dat mag je laten weten via De Tijdloze op VRT Max. En win dat prachtige boek Hitstory, de 50 historische gebeurtenissen die tijdloze muzikanten inspireerden, van Stijn van der Voorde en Eva Goethals ook. Dikke merci, Stijn, en een hele fijne dag voor jou.
2: Heel graag gedaan.
3: De Tijdloze. Hitstory.

0: Ja, welke Beatle hoorde je hier Sunday Bloody Sunday zingen? Dat was de vraag van Stijn van de Voorde. En nu is de vraag, wie, oh wie, wint dat prachtige boek History van Stijn van de Voorde en Eva Goetals? Degene die nu zijn of haar telefoon opneemt. Spannend.
1: Welkom bij voicemail.
0: Ah, dat is jammer. We gaan iemand anders moeten bellen, geen voicemail. We gaan gewoon een andere luisteraar bellen die een antwoord gestuurd heeft via de tijdloze op VRT Max. En die gaat nu telefoon krijgen. En hopelijk pakt die persoon ook op en wint die mogelijk een prachtig boek. Het is echt een prachtig boek. Oelala, iedereen is aan het werk natuurlijk. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Marion.
0: Dag Marion. Goedemorgen, je spreekt met Joris hier van de Tijdloze. Ik heb één vraag. Welke Beatle hoorde je daarnet Sunday Bloody Sunday zingen?
2: Dat was John Lennon.
0: John Lennon, ben je zeker?
2: Ja.
0: Dat zeker, dat. Jawel Marion, je bent een winnaar in het leven, maar dus ook in dit spel. Jij wint zomaar eventjes een prachtig geïllustreerd boek van Eva Goetals en Stijn van de Voorde, genaamd History. Ben je blij?
2: Ja, heel blij.
0: Ah, voilà, bij deze. Ik maak je graag blij aan het begin van deze week, op deze maandag. Maak er nog een feest van een maandag van. En ik geef gewoon elke dag nog mooie, prachtige exemplaren van dat boek weg. Dus zeker blijven luisteren. Marion, dankjewel om mee te spelen, hè.
2: Ja.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: In je buurtsuper, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze staat op.

0: Situation in Yazoo. De frontvrouw Alison Moyet die geeft vanavond ten dans in de AB in Brussel. Ik zag haar vorig jaar in de Roma. Het is echt heel erg de moeite. Ze is nog fantastisch bij stem. Dus als je niet weet wat doen, zeker naar de AB vanavond.
1: De tijdloze. Golden Years.
0: Ja, vandaag het begin van een nieuwe week. Dus ook een nagelnieuw Golden Year. Dat we mogen verwelkomen heel de week hier op de Tijdloze. Met een simpele draai aan het rad. Weten we welk jaar we mogen verwachten?
2: 1975.
0: Ah, 1975. Dat is een heel speciaal jaar. Daar ben ik heel blij mee. Het is het einde van de Vietnamoorlog. De start van Microsoft. Maar ook muzikaal een ongelooflijk jaar. Zeker ook voor David Bowie. Want die gaat zijn Ziggy Stardust aan de haak hangen. En die verkast naar Amerika. En hij wordt daar de Thin White Duke. 1975 is het absolute doorbraakjaar voor David Bowie in de Verenigde Staten. Hij krijgt zelfs hulp van ene John Lennon voor deze fame uit 1975.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: Dit is een bericht naar Noel en Liam en heel de entourage van Oasis. Als jullie nog een code op overschot hebben om tickets te bestellen, dan zijn die meer dan welkom.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, en ik heb hier een heel fijn bericht gekregen van Johan. Die stuurt: goedemorgen Joris. Gisteravond ben ik naar Cake geweest in de Roma. Topconcert. Vandaag nog nagenieten, kan je ze nog eens op de radio spelen. Wel Johan, met veel plezier. Dit is Cake en perhaps, perhaps, perhaps...

0: Ja, speciaal voor Johan en voor iedereen die houdt van cake. Johan stuurt super, mijn ochtend kan niet meer stuk. Merci, merci, merci. Nee, Johan. Nee. Yeah, merci. En nu gaan we spelen. Ik ga je kennis testen over ons Golden Year. Hoe goed ken jij 1975 als muzikaal jaar? Stuur eens goud en je telefoonnummer naar De Tijdloze op VRT Max. En win een prachtige prijs. Doen gewoon.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kind iets van leren en mama. Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op gateway.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
6: De Tijdloze.
7: De Tijdloze staat op.

0: Een van die platen die 1975 gekleurd hebben, ons Golden Year. Je hoorde Roxy Music en Love is the Drug. En over dat Golden Year gesproken.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Goud of fout, dat is de vraag. Ik ga drie nummers laten horen zometeen. En jij moet raden welk nummer uit ons Golden Year 1975 komt. En de winnaar krijgt een tijdloze kanonboek. En misschien is dat wel Wim. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Hoe gaat het deze maandagochtend?
3: Goed, ja. Voor maandag redelijk goed eigenlijk.
0: Ja, maandag is altijd een vervelende dag. Hè. Dat weekend hangt nog een beetje in je lijf. Heb je een goed weekend gehad?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ga niet mopperen.
0: Ah, dat is lang geleden dat ik nog iemand heb horen zeggen, ik ga niet mopperen. We mogen inderdaad niet mopperen en jij al zeker niet, want jij maakt kans op een tijdloze kanonboek. Wat moet je daarvoor doen? Ik ga zo meteen een montage laten horen van drie nummers. En één van die nummers, komt uit ons Golden Year 1975. Het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. Ben je een beetje vertrouwd met 1975 als muzikaal jaar?
3: Ik heb het al sinds niet bewust meegemaakt. Ik ben 6 jaar later pas geboren. Maar okay. Ik denk toch spontaan aan een paar tijdloze albums uit dat jaar.
0: Ja, dus, dat gaat jou kunnen helpen. Ik verwittig jou, de montage die start zo meteen. En dat zijn drie ongelooflijk straffe tijdloze songs. Dus dit is de opgave. Heel veel succes, Wim.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?

0: Ik heb het beloofd, hè. Alleen maar goede nummers. Je hoorde Let It Be van de Beatles, Wish You Were Here van Pink Floyd en Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Maar één daarvan komt dus uit dat Golden Year 1975. Wim, heb je een idee?
1: Ja, ik ben vrij zeker, want een van die tijdloze albums waaraan ik dacht, ja, was het album Wish You Were Here van Pink Floyd. Mm-hmm. Dus de titeltrack is uiteraard dan ook uit 1975.
0: Ja, simpele deductie is jouw deel. Oké, dan ga ik daar weinig aan toevoegen. Je bent eigenlijk quasi zeker, hè? Althans, zo klink je zelf.
1: Ja, ik ben zeker, want ik denk zelfs Bob Dylan is 1965 en de Beatles 1970 wellicht.
0: Lieve Wim, jij bent een ongelooflijke muziekkenner, want je hebt zomaar eventjes
2: goud.
0: Ja, goud gepakt. Oeh. Ja, Remco heeft geen goud gepakt, maar Wim, jij dus wel. En nog straffer, jij had ook al die data juist. De Beatles zijn inderdaad, die Let It Be is uit 1970 en Like Rolling Stones, Rolling Stone liever uit 1965. Dat is heel straf gedaan. Jij wint een tijdloze kanonboek. Heb je het boek al mogen aanschouwen, Wim?
1: Nee, maar enkel een afbeelding online gezien, maar nog niet het boek zelf doorbladerd.
0: Wel, het is echt iets voor jou, want jij lijkt mij of jij klinkt als een ongelooflijke muziekkenner en liefhebber. Jij gaat heel erg aan je trekken komen met het boek. Mag ik jou nog een fantastische maandag wensen? Wat staat er op de agenda nog?
1: Werken, helaas.
0: Werken, ja. Nee, goed, maar je moet het doen. Ah, voilà, kijk. Ik wist dat er nog ergens een zon scheen aan de horizon. Geniet ervan op de tonen van Pink Floyd, stel ik voor. En geniet van dat tijdloze kanonboek. Een heel fijne maandag even. Merci om mee te spelen, hè.
1: Bedankt.
0: Yo.
3: De tijdloze.
4: Golden Years.
3: 1975.

Wish You Were Here van Pink Floyd uit het gelijknamige album uit 1975, ons Golden Year. Wim wist dat en wint dus dat boek, de tijdloze kanon. Maar morgen spelen we opnieuw Goud of Fout en heb ik een nieuwe opdracht en een nieuwe prijs om weg te geven. Dus zeker luisteren. En vanavond alweer een Nations League wedstrijd van onze Belgen nadat ze Italië verslagen hebben met 0-2 thuis. In Rome liever spelen ze vanavond thuis tegen Frankrijk. Dus ik zou zeggen, zet jullie beste beentje voor, Rode Duivels, dat wij die Fransen eindelijk eens in de pan hakken. Dat is heel lang geleden. Dus voilà, bij deze. Allez, allez!

0: Allee, allee, en we zijn klaar om die maandag te lijf te gaan. Tijdloze muziek krijg je non-stop van de Simple Minds, Simon & Garfunkel, maar eerst Eels. Geniet ervan, fijne maandag.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, lievers?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
11: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: De tijdloze.
13: Het is 9 uur. Goedemorgen.
14: Dienstenchecks zullen duurder worden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vergadert nu al de hele nacht over de Vlaamse begroting. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen nog niet zijn uitgeraakt. Er zijn wel dus al enkele dingen die we weten. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
15: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een check zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn, maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteen gaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
14: Tegen 2 uur deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een vraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. De CM vraagt daarom ook extra financiële steun voor langdurig zieken aan de overheid.
16: We merken ook, en dat is ook een van de aanbeveling die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorgen niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
14: In Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteerden al voor de tweede nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. Het komt allemaal nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon dat niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het ook te duur geworden om te wonen door toerisme. De Spaanse regering komt morgen met een plan om daar iets aan te doen. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Taylor's.
11: De tijdloze live.
14: In verschillende steden in Spanje is het ook te duur geworden om te wonen door toerisme. De Spaanse regering komt morgen met een plan om daar iets aan te doen. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Taylor Swift won de prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia.

0: De Tijdloze live.
1: I hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
2: In het westen kan er deze voormiddag nog een bui vallen, maar in de loop van de dag overal stillen wat opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige dag en ook wel warmer, dan halen we 30 graden.
3: De Tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van De Tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg De Tijdloze.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: De tijdloze Golden Year.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: De tijdloze. Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton.
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Minder. En meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: De tijdloze.
6: Het is 10:00. Goedemorgen.
7: Er is een moordonderzoek in Denderleeuw. In de deelgemeente Idergem in Oost-Vlaanderen heeft de jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zijn zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, vertelt het parket.
8: Ja, gisteravond werden in een woning in Idergem bij Denderleeuw twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
7: Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment zit Vlaams minister-president Matthias Diependalen opnieuw samen met zijn topministers, dus N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd en de deadline die komt ook wel dichterbij. Om 2:00 vanmiddag moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Dat vertelt VRT Nieuwsjournaliste Heidi van Rompuy.
9: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2:00 zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V, maar nu zitten ze dus weer met de drie partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
7: Er komt geen grote nieuwe onderzoekscampus bij de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. De bedoeling was dat onder onderzoekers geneesmiddelen of behandelingen gingen ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders die trekken zich terug door de verslechterende economie en ook omdat er geen omgevingsvergunning meer is na protest van de buurt. De universiteit vindt het bijzonder jammer.
10: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
7: En goed nieuws voor de fans van Ray, want ze is volgende zomer de headliner op Werchter Boutique. Je kan haar kennen van haar nummers zoals Where Is My Husband. Op zaterdag 26 juni staat Ray op het podium in het Festivalpark in Werchter. En tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 2 oktober om 10:00. In het westen, hier en daar, kan er nog een bui vallen. Maar stilaan overal wel een paar opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het...
3: De tijdloze live.
7: Juni staat Ray op het podium in het Festivalpark in Werchter. En tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 2 oktober om 10:00. In het westen, hier en daar, kan er nog een bui vallen. Maar stilaan overal wel een paar opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt een warme en vrij zonnige dag bij temperaturen tot 30.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: In het golden year 1975 gooiden de Bee Gees het roer helemaal om. Weg van de ballads richting dansvloer. Met Jive Talking hoor je de disco eigenlijk al aankomen. Het nummer wordt hun eerste Amerikaanse top 10 hit in jaren. En 2 jaar later belandt het ook nog eens op de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Vanaf dan is er helemaal geen houden meer aan.
1: De tijdloze
2: Golden Years
1: 1975.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Horta, horta, voelde.
4: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
5: Ah, poesje.
4: En toch zou het gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, of wat?
6: Nee.
7: Waar kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
10: Leonidas.
11: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
12: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
11: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
12: Oh, met praline, die gouden.
11: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
13: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
14: Hey everybody, this is Nena and you are listening to The Tight Loge. Alles Liebe. Ciao.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
12: De tijdloze.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen.
14: Er is een moordonderzoek in Denderleeuw. In de deelgemeente Iedergem in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens informatie van VRT Nieuws waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. Waarom de jongen het zou gedaan hebben, is onduidelijk, vertelt het parket.
15: Ja, gisteravond werden in een woning in Iedergem bij Denderleeuw twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
14: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel. De twee andere partijen van Vooruit en CD&V zullen dan moeten zeggen of ze daarmee akkoord gaan of niet. Binnen amper 3 uur wordt Diependalen normaal gezien verwacht in het Vlaams parlement om zijn septemberverklaring af te leggen. Maar het wordt dus nog spannend of hij die deadline zal halen. Zo meteen komt de volledige Vlaamse regering samen om het over dat finale voorstel te hebben. Drie internationale organisaties dienen een klacht in tegen de Belgische overheid bij de Raad van Europa. Steeds meer diensten die zijn eigenlijk enkel nog digitaal te regelen. Denk maar bijvoorbeeld aan een afspraak bij de dokter, een bankafspraak of een treinticketje kopen. Voor sommige mensen is dat niet haalbaar om online te doen. Dat zegt het steunpunt voor de bestrijding van armoede.
16: Met de kracht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot die informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
14: Bij de Franse kust op het kanaal naar Engeland zijn 3 migranten verdronken toen ze de oversteek wilden maken. De 3 wilden voor de kust een taxibootje nemen. Dat zijn de bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep dus mis. In het westen hier en daar nog een paar buien, maar in de loop van de dag overal opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige en vooral ook een erg warme dag. Dan halen we temperaturen tot 30 graden.
12: De tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
17: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: tijdloze Tribute Festival.
1: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Harta, harta, voelt.
7: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
7: De tijdloze. Vlek dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Prinsjesdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: De tijdloze.
7: Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: De Vlaamse begrotingsgesprekken zitten in hun laatste fase. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd en daar wordt nu over gepraat. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de Vlaamse regering bijeen zit.
9: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
8: De federale regering verlengt de universele bankdienst. Daardoor hebben mensen toegang tot een basispakket aan bankdiensten tegen een laag tarief, voorlopig tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de overheid voor digitale uitsluiting. Ze vinden het niet kunnen dat steeds meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter of een bus- of treinticket kopen. Minister Beenders.
10: We hebben een wet gestemd die alle overheden verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
8: In Idrichem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat.
11: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
8: Het motief van de jongen is nog onbekend. En bij de Franse kust aan Wissant zijn 2 vrouwen en een kind verdronken die het kanaal wilden oversteken naar Engeland. Dat zegt de Franse politie. Ze wilden voor de kust een taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen zijn wel gered. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm voor de tijd van het jaar, lokaal tot 30 graden.
6: De tijdloze.
7: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
12: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank. Dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
4: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Golden Year 1975 is ook het jaar waarin Bob Marley echt doorbreekt bij het grote publiek. Op 29 augustus verschijnt de live versie van No Woman No Cry. Het nummer stond al op Natty Dread, maar het is deze versie die alles verandert. Een mooi detail, het nummer staat op naam van Vincent Ford, een vriend van Marley, die in Kingston een gaarkeuken runde. Zo vloeiden de royalties ook terug naar de gemeenschap waar Marley zelf vandaan kwam.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Hey, this is Leon Bridges and you're listening to the best radio station in the world, man.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit onwel is geworden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had een laatste voorstel gedaan over nieuwe inkomsten en besparingen, maar de gesprekken daarover zijn voorlopig gestopt, vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
5: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetchef van een van de Vooruit ministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurd is.
4: In Idrichem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij de politie. Volgens onze informatie waren er tot nu geen problemen met de jongen. Waarom hij dat gedaan heeft is dus onduidelijk, al heeft hij wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat.
6: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden. Omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
4: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen gebeurt. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. Ook in ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland om daar een abortus te kunnen krijgen, zegt Lisbeth Lambeets, die zorgverlener is in een Vlaams abortuscentrum.
7: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiën financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
4: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm, lokaal tot 30 graden zelfs.
2: De tijdloze.
3: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
8: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: De tijdloze Golden Years.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: De tijdloze. Niet kapot te kragen. Lekker zwerren, je wil de broek zou zeggen.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
9: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
11: De tijdloze.
12: Het is 2:00. Goedemiddag.
10: De septemberverklaring wordt uitgesteld.
13: Er zijn twee mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
10: Vlaams minister-president Matthias Diependalen zou rond deze tijd het begrotingsakkoord voorstellen in het Vlaams parlement, maar de septemberverklaring wordt verplaatst. De begrotingsgesprekken zijn stilgelegd nadat er twee mensen onwel zijn geworden.
13: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is en dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
10: Heidi van Rompuy volgde de onderhandelingen voor ons die toch al in een slotfase zaten.
14: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Kervits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord, maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met één dag uitgesteld.
10: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een job de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Hij reageert daarmee op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
15: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken, maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
10: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap op dit moment. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er ook wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen tot 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm dan. Lokaal tot 30 graden dan.
11: De tijdloze.
12: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
16: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad inzamelkubus in je brievenbus.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kitchwaybank.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1975. In het Golden Year 1975 krijgen we 6 minuten muziek waar eigenlijk geen enkel radiostation op zit te wachten. Gelukkig trekt Queen zich daar niks van aan. Bohemian Rhapsody heeft alles. Rock, opera, koortjes, gitaren, drama en vooral heel veel ambitie. Voor de zang worden de stemmen eindeloos over elkaar heen opgenomen en Queen duwt de mogelijkheden van de studio tot het uiterste. Het resultaat is compleet over de top. En precies daarom zo geweldig. Scaramouche, Scaramouche. Je weet wat er komt.
2: De tijdloze
0: Golden Years. 1975.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ah! Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
8: Dag, Simo.
9: Hi, I'm James from Star Sailor, and you're listening to De Tijdloze.

0: Plus deals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Voelt u katharzalig zachte vacht? Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt? En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta.
4: Compleet zot van tuin en dier.
6: De tijdloze.
7: Het is 3:00. Goedemiddag.
1: De septemberverklaring wordt uitgesteld. Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest normaal gezien deze namiddag zijn beleidsplannen en begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken zijn op het laatste moment stilgelegd. En dus schuift de septemberverklaring ook op. CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependalen heeft wel kort iets gezegd in het parlement.
8: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij. Maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie. Maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
1: De oppositie heeft ondertussen veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een groep herders is vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel vertrokken. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer. Met hun tocht van zo'n 2 weken willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Want herders krijgen het moeilijk, vertelt Johan Schoutidde.
9: Door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoonlijk kortlopend, dan kunnen de mensen geen vergunning krijgen, schaaphouders of jonge herders, om de stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten, om dat een beetje in het beleid de politiek op de hoogte te brengen. Van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap. Houd dan ook een beetje rekening met ons.
1: De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis van in Fairford. Het zijn allemaal 20ers uit Londen. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. En in Congo in Centraal-Afrika zijn nu al 8000 mensen besmet met het ebola-virus. En er zijn 3900 doden geteld. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. De epidemie is intussen nog uitgebreid naar gebieden in het noordoosten van het land. De ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog volop naar een vaccin gezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna krijgen we zonnig weer. En het wordt ook heel warm morgen, tot 30 graden in de Kempen.
6: De tijdloze.
7: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
10: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei?
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat-inzamelkubus in je brievenbus.
9: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Wie 1975 zegt, zegt natuurlijk ook disco. In Amerika is de discorage volop losgebarsten. En Casey en de Sunshine Band die weten perfect hoe je de mensen op de dansvloer krijgt. Eerder dat jaar scoren ze al een nummer 1 met Get Down Tonight. En in november doen ze het gewoon nog eens met That's the Way I Like It. Zorgeloos, funky en vooral onmogelijk om stil bij te blijven staan.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat,
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, gelijk dat mijn woorden hem zo zeggen.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De tijdloze.
6: Het is 4 uur. Goedemiddag.
7: De septemberverklaring verschuift naar woensdag. Normaal gezien moest minister-president Matthias Diependalen deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor het komende jaar komen voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn deze middag plots stilgelegd omdat CD&V-minister Hilde Krevit en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel uitleg komen geven aan de parlementsleden. Hij zegt dat de gesprekken eigenlijk in de laatste fase zaten.
8: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen en dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
7: De oppositie is niet te spreken over het uitstel. Ze zeggen dat dit het gevolg is van die nachtelijke onderhandelingen en dat die manier van werken nooit een goed akkoord oplevert. De toezichtsraad voor het gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigen vertellen hoe het is om daar te leven, te werken of zorg te verlenen, zegt Pieter Hoebij van de toezichtsraad.
9: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om gezamenlijk oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
7: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw bij een Russische droneaanval. Er viel zeker 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. De Belgische journalist Arno de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische droneaanval en moest hij gaan schuilen.
10: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt ontploffing.
7: De Academie van Wetenschappen staat in het centrum van Kiev, in een wijk die normaal gezien beter beschermd is tegen drones, omdat er veel ambassades en regeringsgebouwen zijn. En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Starship is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. De raket zal 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen, vooral in het westen dan, en tot 22 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig en we halen tot 30 graden in de Kempendam.
5: De tijdloze.
6: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
11: Ik ben blij dat jij in mijn team zit,

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
10: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 60.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
4: Pas opgestaan.
3: Al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in uw bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Hello, this is Brandon Flowers from The Killers. You are listening to...

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Horta, horta, voetbal.
3: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
4: Ai, poesje.
3: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
4: Poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kaart.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta, horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
5: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: KeyJay Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyJay Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keyjaybank.be.
8: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: De tijdloze.
13: Het is 5:00. Goedemiddag.
14: Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsonderhandelingen werden deze middag plots stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Stefanie Doze, de fractieleider van Anders, vindt dat Vlaams minister-president Diependalen het gewoon slecht heeft aangepakt.
15: Naar welk slecht theater hebben we toch de afgelopen dagen zitten kijken? Waarom heeft u dit toch zo aangepakt? Al maanden zijn we u aan het waarschuwen. Al maanden zijn we aan het zeggen dat de begroting totaal is aan het ontsporen. Dat de schuld is verdriedubbeld. En maandenlang bleef het gewoon stil bij de N-VA. Om nu op een paar dagen tijd te wat gaan schuiven in uw begroting.
14: Een van de maatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van €10 naar €12 stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De sector vreest ook meer zwartwerk door de prijsverhoging. De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenissen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigenissen moeten het aanhoudende probleem van de overbevolking meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebij van de Toezichtsraad.
16: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoefte kunnen uitvoeren, maar dat het heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
14: En bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. Het gebouw staat in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en ook heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
12: De tijdloze.
13: Stijn van de Voorde.
17: In de Kempen op 30 graden morgen. En nu mogen we ook al niet klagen. Oké, de zon knalt er niet door. Maar het is mooi weer en we hebben goede muziek. En dan ook nog het belangrijke nieuws. Dat op zaterdag 29 mei, dan kan je naar Rod Stewart. Hij gaat afscheid nemen van ons allemaal, van de fans. En dat gaat dus doen in de AFAS-dome in Antwerpen. Tickets kan je kopen vanaf nu, vrijdag om 11 uur. Dus ja, de laatste kans om Rotemot aan het werk te zien is altijd een goede deal, denk ik. Dit is Rod Stewart en zijn Hot Likes.

0: Dus ik wilde zeggen, als je Rod Stewart ook nog eens live aan het werk wil zien in jouw eigen live, moet het gebeuren op 29 mei volgend jaar. En vanaf nu vrijdag kan je tickets kopen, want Rod de Mod komt afscheid nemen van ons allemaal. En dat doet hij in de AFAS Dome. Is vandaag aangekondigd. Bij deze weten we dat ook weer. En dan kunnen we overgaan naar dit.
1: De Tijdloze. History. Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
0: Ja, dat is de jingle die je altijd hoort rond 5:30. En dat gaat vandaag niet anders zijn. Al is het ook wel zo dat het boek History dit weekend is verschenen. Je kan het bestellen via Stijn van de Voorbeeld. Ik zeg het er gewoon maar bij. Of je kan het gewoon gratis winnen nu op dit ogenblik. Ik kan vraag stellen over iets dat je ook in het boek kan terugvinden. En als je het weet, mag je gewoon via de tijdloze op VRT Max een bericht sturen. Daar is een knop voor bericht. En als het dan helemaal juist is, dan ga ik je opbellen. Zet er ook vooral dus je telefoonnummer bij, want anders kan ik je niet opbellen. Dat is een belangrijke regel. En de vraag die gaat als volgt. Het gaat over Amelia Earhart. Dat is een luchtvaartpionier, een eerste vrouw, die ook solo de Atlantische Oceaan is overgestoken. En zij is ook echt een symbool geworden van vrouwelijke emancipatie, omdat zij ook probeerde dus om als die eerste vrouwelijke piloot de aarde rond te vliegen. Dat is niet helemaal gelukt. Het is een van de grootste mysteries geworden uit de luchtvaartgeschiedenis, omdat men niet weet waar ze nu uiteindelijk ook is neergestort in de Stille Oceaan en wat er exact is gebeurd. Want goed, we zijn in het jaar 1937. Dus we wisten nog niet te veel van de vliegtuigen en wat er fout mee kon gaan. Heel veel muzikanten hebben een nummer opgedragen aan haar. Omdat ze gewoon een symbool was voor een sterke vrouw die besloot om het allemaal op haar eigen manier te doen op een ogenblik dat het nog niet zo evident was. En dus, ik ga een nummer spelen waarin ze aan bod komt, waarin ook de vraag wordt gesteld, wat is er met haar gebeurd met Amelia? Who holds the stars up in the sky? Zo wordt het echt gezongen over haar. Dus, als jij weet wat de naam is van de band die dit nummer heeft uitgebracht en welke band dus ook over Amelia zingt, laat het weten. Stuur een bericht via de tijdloze via VRT Max. En dan kan ik je dus opbellen. En vergeet vooral ook je telefoonnummer niet. Wat is de naam van de band die dit nummer heeft uitgebracht?
2: De Tijdloze.
1: History.

0: Someday We'll Know van een band wiens namen we nog even moeten uitvissen. Er zijn al wat mensen die meegedaan hebben ook. En ik zou iemand aan de lijn moeten hebben nu. Hallo, met u spreek ik.
1: Hallo, spreek met Wim.
0: Dag Wim. Wim, je hebt ook meegedaan. We hebben elkaar nog niet gesproken, want ik moest snel iemand anders bellen die niet opnam. Dus dat is misschien jouw geluk. Welke band hebben we net gehoord?
1: Dat was New Radicals.
0: En dat is 100% correct, Wim. Is het oké als ik jou een boek opstuur?
1: Ja, dat mag.
0: Ja, oké. Okay. Als je twijfelt, mag je het ook laten weten, Wim. Maar in principe heb je recht op en ik ga het met veel plezier opsturen. Dus het boek komt eraan. Nog een kleine zijvraag. Ja? Heb je toevallig dit weekend geprobeerd om tickets voor Oasis te kopen?
1: Nee.
0: Oké, moet ook niet, hè, Wim, vooral duidelijkheid. Ik heb trouwens net gelezen dat vanaf 9 oktober kan je op Disney Plus de documentaire bekijken. Dat is ook, die datum is ook aangekondigd. Dus misschien kan ik je daar een plezier mee doen. En anders is het ook allemaal geen probleem. Het belangrijkste is natuurlijk dat je wel een boek hebt gewonnen. En we gaan al jouw gegevens dadelijk noteren, zodat die proper bij jou in de bus komt. Wim, dankjewel om mee te doen en nog een fijne dag.
1: Ja, bedankt.
0: Salut. Dag.

0: De Traveling Wilburys, een superband met vooral ook dit als supernummer, Handel With Care. Het Golden Year is deze week het jaar 1975. Prachtig jaar midden in de jaren 70, waar heel veel gebeurd is. Dadelijk hoor je alvast één fact uit dat jaar.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij

0: De band Smash Mouth heeft het ooit nog gecoverd, maar de original die komt uit het jaar 1975 en die is van War and Why Can't We Be Friends. 1975 is toevallig ook ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1975.
0: Dat is het jaar waarin bijvoorbeeld A Night at the Opera met Bohemian Rhapsody van Queen verscheen. Bruce Springsteen die gaat zijn wereldwijde doorbraak kennen met Born to Run. Pink Floyd lanceert het meesterwerk Wish You Were Here. En dan was er bij ons in ons land, in België, ook al sprake van een echt festival waar al meerdere edities van plaatsgevonden hadden. Het gaat over Jazz Bills. En op dat ogenblik was Jazz Bills een beetje wat Rock Werchter nu is voor ons. Je zou het zelfs een combinatie van Rock Werchter en Pukkelpop kunnen noemen, al was het maar omdat alle hipsterbands er speelden op dat ogenblik. Dan gaat het over John Cale bijvoorbeeld. Steve Harley en Cockney Rebel, die waren hot op dat ogenblik. Nu op een bepaald ogenblik blijkt dat de headliner Lou Reed, die gaat niet afkomen, heeft hij laten weten. Die cancelt, dus ze moeten snel een nieuwe headliner zoeken. En wie krijgen ze daar te pakken? Wel, Ike en Tina Turner. Die betalen ze een mooie smak geld. En ze vliegen de dag zelf nog naar België, naar Bilze dus, om daar in Limburg een concert te geven. En het zag er spectaculair uit. Die beelden die bestaan zelfs ook nog. En Ike en Tina Turner die staan daar gast te geven. Het is ook een belangrijk jaar voor Ike en Tina Turner, want in dit jaar brengen ze een allerlaatste echt belangrijke single uit die ook de chart behaalt. Een jaar later zal Tina zich helemaal lostrekken van Ike, omdat hij gewoon te gewelddadig en zeer onvriendelijk was tegen haar, wat een goede reden is. Het jaar 1975, waarin Ike en Tina dus wel nog samen op een podium staan en een belangrijke laatste hit samenschrijven. Wel, die laatste hit, die speel ik ook graag. Uit het jaar 1975 is het Ike en Tina Turner en Baby Get It On.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1950.

0: Mark Bolden van T-Rex heeft niet zo lang geleefd, maar in zijn korte levensloop heeft hij wel een paar schitterende nummers achtergelaten, zowel bij T-Rex als solo. En deze Hot Love is er nu toevallig eentje van T-Rex. Ik ben heel blij dat we een Wim de Vilder momentje mogen houden, want hij heeft opnieuw een history klaarstaan en het gaat over een zeer grote band en ook wel over een belangrijk feit uit de geschiedenis.
1: De Tijdloze History. Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
2: In de nacht van 16 op 17 juli 1918 executeren de Bolsjewieken tsaar Nicolaas II en zijn familie in een kelder in het Russische Jekaterinenburg. De moordpartij op de laatste tsaar maakt een abrupt einde aan de 300 jaar oude Romanov-dynastie. Doordat enkele lichamen van de vermoorde familie decennia lang onvindbaar blijven, ontstaat de hardnekkige mythe dat dochter Anastasia de slachting overleefde. De lange onzekerheid wordt later pas definitief ontkracht dankzij modern DNA-onderzoek. De tragische ondergang van de familie en hofmysticus Rasputin blijven daarna een inspiratiebron voor artiesten, van Boney M tot metalbands als Mastodon. De Rolling Stones vereeuwigen op hun beurt de fatale nacht en de twijfel rond Anastasia in hun klassieker Sympathy for the Devil.
3: De Tijdloze.
1: History.

0: Flintstones en het einde van de laatste Russische tsaar verwerkt in een nummer met een kleine historische fout. Jekaterinenburg, daar is het allemaal gebeurd. En Mick Jagger spreekt over een andere Russische stad, namelijk Sint-Petersburg. Verder geen kritiek op dit nummer van de Rolling Stones. Fantastische Sympathy for the Devil. Dadelijk hoor je een band, een belangrijke grote tijdloze band die 45 jaar geleden in ons land speelde.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen.

En zoals Wim ook even laat weten via de tijdloze op VRT Max. Ook schitterend gecoverd door de Smashing Pumpkins. Bij deze en voor alle volledigheid hebben we dat er ook bij aan toegevoegd. Drink the Sea, dat is een band die volgende week in de casino staat in Sint-Niklaas. Misschien heb je nog nooit van de band gehoord, maar weet wel dat er leden van Screaming Trees, van Queens of the Stone Age en de Mark Lanegan Band meespelen met die superband. Drink the Sea dus volgende week dinsdag in de casino in Sint-Niklaas. En wie zit er ook bij? Peter Buck. En dat is dan weer de gitarist die verantwoordelijk is voor onder andere deze gitaarlik. Dat is de gitaar van Peter Buck van R.E.M. Dit is R.E.M. en Crush with Eyeliner.

Smash with Eyeliner van R.E.M. Het is vandaag niet zomaar een maandag. Nee, het is de maandag waarop Stevie Wonder exact 50 jaar geleden zijn meesterwerk Songs in the Key of Life uitbracht. 1975. Dus een heel interessant album, omdat Stevie Wonder eigenlijk wilde stoppen met muziek maken. Maar uiteindelijk kan Motown hem overhalen om toch nog een contract te tekenen. En wat ze ook tegen hem zeggen is: je mag echt maken wat je wil. Maak gewoon wat je wil. Het mag artistiek zijn. De nummers mogen super lang duren. Zorg ervoor gewoon dat het goed is, dat je zelf heel tevreden bent. En dan is het voor ons allemaal prima. En zo geschiedde. Het is een album geworden waar Sir Duke op staat, waar I Wish op staat, waar vooral heel veel nummers op staan die het commercieel goed deden en die ook door de pers werden geapprecieerd. En dat leverde hem ook nog eens 4 Grammys op, waarvoor gefeliciteerd. Hij komt het album binnenkort ook spelen in Nederland. En een goede reden, altijd een goede reden om een nummer uit Songs in the Key of Life te spelen. Stevie Wonder en S.

0: Jazz. Dat is een nummer van Stevie Wonder. Komt uit Songs in the Key of Life. Het album dat vandaag exact 50 jaar geleden is uitgekomen. Ja, een belangrijk meesterwerk. Een dubbel meesterwerk. Waarbij Stevie Wonder de kans kreeg om alles wat hij wilde maken, gewoon ook te maken. En het werd ook nog eens een commercieel succes. Wat een grote prestatie is. En dit is een van de vele indrukwekkende dingen die Stevie Wonder heeft gedaan. Eind oktober komt hij naar onze Noorderburen. Is helemaal uitverkocht. Maar de muziek van Stevie op de Tijdloze, dat kunnen we altijd blijven beloven. Veel plezier nog hier op de Tijdloze. Ook dadelijk na het nieuws van 6 uur.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: De Tijdloze.
8: Het is 6 uur. Goedenavond.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel op onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren en mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
6: De beste vol of aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Hallo, ik ben Daan. Daan. En dit is...
12: De tijdloze.

0: woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 7 uur. Goedenavond.
12: De jongen die zijn moeder en zus vermoordde moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 viel gisteravond zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl. Ze overleefde dat niet. Waarom hij dat deed is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Zij verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 25, die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn vanmiddag stopgezet omdat 2 mensen onwel zijn geworden. Een definitief akkoord is er dus nog niet, maar een van de maatregelen waar de regering het wel al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. Steven Rombout vertelt wat er nog in het ultiem voorstel van minister-president Diependalen staat dat tot een akkoord moet leiden.
13: Dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2% naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is.
12: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Kapellen op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk. Yves van den Kerkhoff van Eternit legt uit.
14: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
12: En een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk is enkele minuten geleden succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering. Daardoor is de testvlucht ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
10: Dit is de Tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: De tijdloze. Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstoen zeggen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: De Tijdloze.
3: De Tijdloze.
4: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hieroef vanuit Dendermonde.
5: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
4: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo is om 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
6: Wel, hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt er linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Rasca op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met de Bruyne. Ervoor de spits is ook nog altijd dezelfde. De Ketelaren en de uitblinker van vorige vrijdag. Gods staat aan de aftrap net als Moreira. Dus 2 andere namen. Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk. Waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olis of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
4: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.
7: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
3: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
2: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
4: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon echt gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
2: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is om 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
5: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. De eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel. In zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij. Maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
2: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
3: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
2: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
4: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capelle op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
2: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
5: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released him.
6: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
5: No, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released him.
2: En in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bem, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
7: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rits te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lommes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet een bal van Dacunha tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de ketelaren, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
2: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
3: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn, terwijl op kot gebeurt en dan is die sociale controle veel minder. En dan de eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook dat te zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgangsbuurt gaan.
2: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
4: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olysee onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacunha en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olysee. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
2: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui, wel warm rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Reserve.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Manil had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Manil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
2: Wij moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel tot de Franse stervoetballers invielen. En Michael Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
3: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
2: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minima rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.